Tot slot van deze pakrammel hoorde u Anne LaBorge, fluit en elektronica, en Gert-Jan Prins, elektronica, in het stuk Pike. Samenstelling Lucas Simonis van Worm Rotterdam en Kees van de Wiel.

0: Ja.
1: Dit is op de concertzender.
0: Met een special over de Amerikaanse outsider muzikant BJ Snowden, die in december jongstleden in de Worm Klangenstom studio was en daar met ons wat van haar hits heropnam. Dit programma is gemaakt door Niek Hilkman en Lucas Simonis. Verder hebben we haar ook nog flink geïnterviewd.
2: Dit is een Worm Klangenstom concertzender productie.
3: Try another chair.

0: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio.

0: Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendom.
1: Klangendom, Luisa.
0: Radio. Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio klangendom.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Klang.

0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Thank you.

0: Dit is Dr. Klangendoem, nummer 107. Vandaag een keertje in het Nederlands. Ja, want we hebben ook een Nederlandse bijdrage. Kan bijna niet gekker, mensen. De baggerbeleving. Het is een geluidslandschap van emoties. De compositie is gemaakt door Peter Doendakoff en Hugo Lammering. En het was eigenlijk onderdeel van een project dat onder andere een expositie behelste. Het materiaal is behalve bij de expositie nog nooit eerder gepubliceerd, dus wij hebben weer eens een première. Ja, het moet niet gekker worden. En ja, de compositie is ontwikkeld voor de 12 pilaren in een ruimte van 400 vierkante meter. Het was op de plek Locus in waar de expositie plaatsvond, ergens in Rotterdam. Nou, een beetje informatie. Aan de basis van deze compositie staan de volgende emoties en expressies. Let even op, zachte expressies. 1. Luisteren, onherkenbaar. 2. Verbazing, twijfel, vorm. 3. Klinkers. Ja, o, e, u, willekeurige volgorde. 4 woorden, onafhankelijkheid, onafhankelijk over persoon en stad. 5 zoomen in eigen stijl, desgeluiden, vogels en melodie. Nou ja, dan heb je nog de harde reacties, echt omdat er zieler zijn. 7. Machine in bedrijf, persoonlijke plaats. 8. Lachen, 9. Huilen, 10. Poëzie, verhaal in moederstaal. 11. Zanglied in eigen stijl. 12. Agressie in professor, 16. Schreven. 13. Scanderen van C. De stemmen die u gaat horen zijn van Hugo Lammering, Peter Doendakoff, Stefan Schmid, Rita Villena, Winnie Chen, Svetlana, Prigo Dic, Lotte Bovi, Harvey Naarden, Guido de Groot, Annemarie Ros, Ashkan Esfarani Sharifi, Khadija Zera. Voor het geval u iemand van kent, altijd leuk. Hè? Als je iemand tegenkomt op de radio van, hé, die ken ik. Khadija Zera, daar heb ik gisteren nog een patatje mee gegeten. Grappig zijn. Nou, dit was dan weer Dr. Klangendoem nummer 107, de eerste aankondiging. Laat ik maar meteen doorgaan met de tweede aankondiging. Het tweede stuk van de dag is een geluidsstuk via het al onbekende voor degene die deze show volgt, Radia Network. Het is, de naam is Hidden Places. Nou, nu moet ik eventjes omschakelen naar andere taal. What comes to mind if you think of hidden place, or the last place, the place you found for yourself in the utmost wilderness? Four people share their stories. Mountain walk lead to ice cold city across rivers with a strange and beautiful view. A combination of interviews and field recordings, a rough edit done high up in the sky at night in an airplane heading back to Berlin, 30,000 feet above the sea. Speakers, Jonina Marta Anasdotir, Susan Beatty, Haldor Haidar Bjarnason en Charlotte Law. Field recording and production by Gabi Scheffner.
1: Dan gaan we neer, dus alles wordt even goed.
0: Kom maar naar de bouw. Oké, nou, luisteren. Nu luisteren.
1: Naar links kijken, kun je maar goed zien. Nou, hebben we de rotsen boven zijn buitenbroek bij. Niet naar langs de boven, hij ziet er lekker. Het is
2: Nice.

0: Voordat we gaan bijschenken, een moment. Vogels vliegen snel en hoog. Groen, het gras groeit naar de bladeren. Eenmaal ontdekt, het bewust geplaatst. Wielen rollen vlug naar de blauwe hemel. Meester verrast het publiek verfrissend.
1: Jamais voltaremos a ver-nos. Entre nós dois há um mundo pelo meio. Por vezes, de noite, à janela nos detemos, mas são outras as estrelas que vemos. Outros tempos, o eleio. É tão longínquo o vosso país do meu, como a luz da mais funda escuridão. Tão distante, deixando separar nas asas do desejo, eu, o chão do horizonte. Porém, se for verdade, sonhando o impossível que leva a maior dos ensaios, à estrela mais intangível, então
2: das Haus,
1: voltarei todas as
2: unterhalb des Tals, lag in einer tiefen Schneewehe. Es war über und über bedeckt mit weißem Schnee. Der lag unter einem
3: You forgot that!
2: Und